As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

staan kiepsrecht. Je groen bijt Lea lang en snok. Trap op mijn rubbers, laat hij wakker worden. Vanavond leer jullie weer een blaas toe kreeg. Going to the loop, be a

advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Lona Brenninger, Nancy sings Self Control. Altijd lekker om zulke liedjes vir julle te kan bring. Brian sê, growing up great sportsman and woman that excelled. Joan Harrison, swimming. John McKenna, George Scott en Dennis Snowden. P.E. City soccer. Jo, ek ken nou nie daar nie, maar ek onthou P.E. City was top. Johnny Vermeulen en Armand Depree en Garth Wright in die rugby. Christo van Rensburg en Cliff Drysdale. Tennis, Graham Pollock, Peter Pollock, David Callahan en Ron Colling. Cricket. They were legends, sê Brian Fons. Goeiemorgen, daar is te veel om op te noem. Maar wat vir my uitstaan is Clive Rice, Vincent van der Byl, ja, wanneer laas. Garth Leroux, natuurlijk Johan Fourie, natuurlijk jou atleet, groete Willie. Van J.B. Willie, baie, baie dankie vir die ene. Leon, my hero is een speler van Gymnasiumse Leeu. Skola Skols, hy het 50 games in die eerste span gespeeld, die laaste 10 games met wit gesteelde toks. Ongelukkig was het een size te klein. Sy voete is nou bietjie mis vir hom, maar hy sal jou vertel, dit was alles vir die span. Leon, nee man. Maar nou ja, daar het julle dit. Joos van die Westhuizen, sê Annie vir my. Morgen Marius, naast die baas in Graham Pollock, die prins van Kolvers. Dan sê hulle dat die 1990 span van Natal, sê Robert Bester vir my, André Joubert, Tony Watson, Peter Miller, Keith Smith, Kabous, Joost en Craig Jameson. En dan voorspelers Uli Schmid, Val Baartman, Kevin van Dijk en Gary Teichman. Jo, omtrent vir jou. Ons het nie van die Natalers vergeet nie. As ek reg kan onthou, Tony Watson, die drie gedruk, nadat Jannie Klaassen op een man gedijk het achter die doellijn. Elise, goeiemorgen, een nieuwe dag, herinner ons aan Godse eindeloze liefde, wandel vandag in geloof, love is. Dan sê Kobus vir my, ek wonder wie kan onthou, March V as Canaro het op sy tyd een van die vinnigste atlete op Stellenbosch, Dani Cronier, ook van Stellenbosch, hier sê Kobus vanuit nacht. Kobus, omtrent vir jou lekker, ne? Ek onthou die Fias Canaro. Goeiemorgen, het is weer lekker koud vir ochend geseende saterdag daar vir julle, sê Wilna vir my. Wilna, duisende dankies, waardeer het oprecht en dankie dat jy ook ingeskakel is hier op Luister FM. Koffie de Toy Alipa daar in die Weskaap uit en natuurlijk sê al die rugbyspelers is helde, maar Corne Kriege en Uli Schmid het vir my uitgestaan. Angel Face van Ray Dillon op jou speelhuis, asseblief. Dan sê Dion Gerber vir my, Marius, beslis die doring van Dispatch. Ons was bevoorreg om bieren te wees, 1984 tot 89 in Dispatch. Wat een wonderlijke ervaring was dit nie, sê Dion Gerber. Dankie vir een pijkprogram. Omtrent lekker. Kan jy asseblief Love Doesn't Ask Why van Celine Dion speel? Ek hoop jy het hom geluister, want ek het hom nou net daar vir jou gespeel. Myne was A.B. de Villiers, sê Marius Klaassen. Hy is omtrent een held. Rian Prinsloo sê, myne was James Small. Jo. Dan sê Kula vir my, Jan Ellis, Piet Gruiling, dan my broer Christo Meiring, wat 14 jaar is as hy nummer 1 was en die kaptein van die veerpijltjie span. Ongelukkig is hy nie meer saam met ons, die mooi dag, sê Kula. Kula, duisende dankies. Morgen julle twee, sê Rina, ek hoop dit gaan goed, luister soos altyd na julle. Ek weet as jy een versoekprogram nie, maar Self-Control van Laura Brenninger natuurlijk. Ek hoop jy het om gehoor, langklaas gehoor, thanks, lekker naweek en verder mooi rij huis toe, groet aan Rina van Sommer Zuidoos. Rina, duisende dankies. Ja, ek is ook een ou Sommer Zuidoos en een Guild College man. So ja, morgen Marius, gouwe straalkie, die 1970 All Blacks. Ten die springbokke uit die mond van hulle jelachter. I saw the ball and I saw the buck and I told myself, McCormick, you are in trouble. Is natuurlijk nie waar daar staan nie, maar nou ja, natuurlijk Jan Ellis, een mooi program 24/7. Talien sê, hallo Marius, mooi dag vir jou. Dan natuurlijk my maat op Poensie, hy sê, good morning gentlemen, good morning. Poensie, los maar die Engels vir die Engelse mense. Praat maar liever Afrikaans. Tijd vir 'n bietjie musiek.

En het was die vierde positie Sturgeon met de wereld vol biljoenen. En die derde positie Scottie Cruen met twee maskers.

Scar i Gruen med Dwi Masker. En i derde posisie op die Afrikaanse KI Top 5 op Luister FM. Een paar verjaarsdag boodskappe wat ingekom het. Die boodskap sê, goeiemôre, ek wil net graag aan Gerda vanuit Den Haag sê, veel geluk met jou verjaarsdag, mag 60 vir jou mooi wees en mag dan nog vele meer geseënde jare vir jou.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: En dan het ek die verjaarsdag, een man homself, Virgil, met sy 77ste verjaarsdag, volgende op die speelhuis met My Life. Dan is het tyd vir jou nuus en weer formaliteite. Die rest van julle verjaarsdag boodskappe kom ek by net na die nuus en weer om 10 uur.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: In hierdie week se derde posisie Danny Smoke met my Monica. In die tweede posisie een plek afbeweeg vir twee weke in 'n ry. In die eerste posisie Prop met Harte Dief wat een plek afbeweeg het.
1: Nommer 2.
0: Harte Dief wat een plek afbeweeg het.
1: Nommer 2.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Lieve jemmel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
4: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
5: There ain't no grave can hold my body down.

0: heeft een actie in mijn leven. Groeten Dion.
1: Paras JD. Ik hoop je het een fantastische dag vandaag. Ek wil net vir my ma en my skoonma sê, hulle moet een fantastische magoriese moedersdag hê môre. En ja, ek en my vrou Jane, ons is baie lief vir hulle. En hulle moet net die dag geniet. Dankie JD, jy moet een prachtige dag verder hê.
2: Ja, baie dankie. Ja, so kom ons skatkeskeertjie op einde, vriende. Maar as propvol programme altyd op Luister FM. En dan sal Rian Strijd nog nie saam met jou wees vanmiddag tussen 3 en 6 nie. Maar hy het vir jou die beste muziek gelaai. Hoofstroom muziek tussen 3 en 6 wat hy vir jou voorberei het vir vanmiddag. En dan volgende op die spelers wat jy sal vat tot om 3 uur. Jim Reeves, I Love You Because. Tranen in hemel, Suzanne gevra. As ook Sias Reineke, Klein Karoo. En dat sal jou vat tot om 3 uur. Op my kant af, John Durker. Veilig reis indien jy op ons paai is. Bly gezond. En baie liefde en groete van huis tot huis. En weet ook, ek dink ook aan jou môre. Kyk mooi na jouself. Cheers.

Goedemiddag John, Vlieso. Ek wil net aan al die mamas, al die moeders, sê, my mama het ek 2 jaar terug verloor, my vroukie 1 jaar en 3 maande. Alle mamas, God seën julle, geseënde dag, mag God julle seën, hè, met alles wat julle doen. Mooi dag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

bode en bloed lê ek koud. Streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

0: wat jy ingestuur het. En ja, kom ons keer weer terug naar die muziek toe. En volgende is het Jennifer Samudio's Hart en Siel.
1: Luister FM.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit alles wat

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.